The Dale's Move. Kijk eens naar zijn beginnen. Stalla per Audinca, Cista Disco. DJ Samples in the mix. Automate Sanctus Groove.